0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Precies, een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek, ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem, ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De gemeenteraad van Duffel heeft de renovatie van basisschool Het Kompas in de Nieuwstraat goedgekeurd. De gemeente investeert ruim 1,46 miljoen euro in de werken. Ongeveer 500.000 euro wordt betaald met subsidies van Agion. De school krijgt onder meer nieuwe ramen en deuren en een nieuw ventilatiesysteem. De renovatie moet het energieverbruik verlagen en het comfort in de school verbeteren. Duffel hoopt begin 2027 een aannemer aan te stellen. De werken zouden nog voor de zomervakantie van 2027 starten.
6: De gemeente Boeghout heeft in 5 weken tijd 228 verwilderde duiven gevangen aan het Chef van Hoofdplein. De dieren werden daarna gedood door een gespecialiseerde firma. De vangkooien kregen kritiek omdat sommige inwoners ze niet diervriendelijk vonden. Volgens schepen Nathalie van Puivelde zaten de duiven nooit langer dan 2 of 3 dagen in een kooi. Ze kregen er eten en drinken. De gemeente onderzocht andere oplossingen, zoals anticonceptie in voer en het inzetten van roofvogels. Die bleken niet geschikt. De vangkooien waren een tijdelijke maatregel. Boeghout bekijkt nu hoe het de duivenpopulatie onder controle kan houden.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de drie, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Sinds kort staat er een tijdelijk wandelend bos op het gemeenteplein in Edegem. Met de bomen en planten wil het lokaal bestuur tonen wat extra groen kan doen voor de openbare ruimte. Het wandelend bos blijft tot begin november staan. Bezoekers kunnen via een QR-code een korte vragenlijst invullen en hun mening geven. Na de proef krijgen de bomen en planten een vaste plek op andere plaatsen in Edegem. Daar kunnen ze verder groeien.
6: Op zondag 4 oktober is het zover. Boeghout trekt zijn feestkleren aan voor de 95ste jaarmarkt. Van dieren en marktkramers tot verenigingen, muziek, kermis en kinderpret, het centrum wordt één grote gezellige ontmoetingsplek. Met meer dan 100 standhouders wordt het ongetwijfeld een succes. Tijdens de jaarmarkt zijn enkele centrumstraten afgesloten voor alle verkeer. In sommige straten is enkel plaatselijk verkeer toegelaten of geldt een parkeer- of stilstandverbod. Hou rekening met de signalisatie. De bussen van de lijn volgen een aangepaste route.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de drie, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is de Open Bedrijvendag van VOCA. Op zondag 4 oktober zetten wij onze deuren open. Kom een kijkje nemen bij paardenmelkerij Janssens en loonwerken Janssens. En ontdek wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Ontdek onze paardenmelkerij. Bekijk onze landbouwmachines en loonwerk. Beleef, proef en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Zet de datum alvast in je agenda en kom gezellig langs met vrienden en familie. Op zondag 4 oktober aan Maaikeneveld nummer 66 te Lier. Meer info kan je krijgen op het nummer 0496 80 22 80. Dat is 0496 80 22 80. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsoupé. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol au vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraarstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Inwoners van Kontich mogen geen witte huisvuilzakken meer op straat zetten. Sinds 1 september moet huisvuil via de Diftar-container worden aangeboden. Wie toch een witte zak buiten zet, riskeert een procesverbaal voor een foutieve aanbieding of sluikstorten. De gemeente haalde de voorbije dagen nog enkele witte zakken op om hygiënische en veiligheidsredenen. De aanbieders kunnen wel worden opgespoord en beboet. Ongebruikte witte huisvuilzakken kunnen tot 30 november worden ingeleverd bij het gemeentehuis. De aankoopwaarde wordt dan op de Diftar-rekening gestort.
6: De gemeente Boeghout heeft in 5 weken tijd 228 verwilderde duiven gevangen aan het Chef van Hoofdplein. De dieren werden daarna gedood door een gespecialiseerde firma. De vangkooien kregen kritiek omdat sommige inwoners ze niet diervriendelijk vonden. Volgens schepen Nathalie van Puivelde zaten de duiven nooit langer dan 2 of 3 dagen in een kooi. Ze kregen er eten en drinken. De gemeente onderzocht andere oplossingen, zoals anticonceptie in voer en het inzetten van roofvogels. Die bleken niet geschikt. De vangkooien waren een tijdelijke maatregel. Boeghout bekijkt nu hoe het de duivenpopulatie onder controle kan houden.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de drie, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: I love the music.
0: De soundtrack van jouw regio, Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de herfstwandeling, de schoorsteen van Mortsel. En dat op woensdag 11 november om 13 uur op de middag. Grijp nu je kans om deze historische buurtwandeling te beleven. De lokale vereniging Raak Edegem nodigen je van harte uit voor de herfstwandeling de schoorsteen van Mortsel. Afspraak 11 november om 13 uur op de middag op de parking van de IDA Mortelmanstraat in Edegem. We kijken over de berm, herdenken het bombardement van 5 april 1943, bewonderen de erfgoedwoningen en ontrafelen de geschiedenis van Agfa Gevaert. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De gemeenteraad van Duffel heeft de renovatie van basisschool Het Kompas in de Nieuwstraat goedgekeurd. De gemeente investeert ruim 1,46 miljoen euro in de werken. Ongeveer 500.000 euro wordt betaald met subsidies van Agion. De school krijgt onder meer nieuwe ramen en deuren en een nieuw ventilatiesysteem. De renovatie moet het energieverbruik verlagen en het comfort in de school verbeteren. Duffel hoopt begin 2027 een aannemer aan te stellen. De werken zouden nog voor de zomervakantie van 2027 starten.
6: De gemeente Boeghout heeft in 5 weken tijd 228 verwilderde duiven gevangen aan het Chef van Hoofdplein. De dieren werden daarna gedood door een gespecialiseerde firma. De vangkooien kregen kritiek omdat sommige inwoners ze niet diervriendelijk vonden. Volgens schepen Nathalie van Puivelde zaten de duiven nooit langer dan 2 of 3 dagen in een kooi. Ze kregen er eten en drinken. De gemeente onderzocht andere oplossingen, zoals anticonceptie in voer en het inzetten van roofvogels. Die bleken niet geschikt. De vangkooien waren een tijdelijke maatregel. Boeghout bekijkt nu hoe het de duivenpopulatie onder controle kan houden.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de 3, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Nacht van de duisternis. Een begeleide wandeling in het Blaasveldbroek. Op zaterdag 10 oktober met start vanaf 19 uur. Afspraak aan de parking Blaasveldbroek, Broekstraat te Willebroek. Vooraf inschrijven is wel verplicht en dat via www.willebroek.be/nacht. Er zijn korte wandelingen, kindvriendelijk, met vertrek elke 15 minuten tussen 19 en 21 uur. Maximum 25 deelnemers per groep. Er zijn ook de lange wandelingen, een grotere lus dus, met start om 19.30 uur en 20 uur en ook maximum 25 deelnemers voorzien per groep. Bij helder weer kan je sterren kijken en na de wandeling is warme chocomelk of soep voorzien. Honden zijn niet toegelaten en zaklampen die blijven thuis. Stevige wandelschoenen zijn aanbevolen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de Kokas Bingo Avond. Zin in een gezellige avond vol spanning, plezier en leuke prijzen. Kom dan naar onze Bingo Avond op vrijdag 16 oktober met start te 19 uur 's avonds. De deuren gaan open vanaf 18 uur 's avonds in de Wouwschool aan de Jan Verbertlei nummer 46 te Edegem. Er zijn 10 spannende speelrondes plus 1 superleuke hoofdprijzenronde. Breng je vrienden en familie mee en maak er samen een gezellige bingoavond van. Alvast veel speelplezier, gezelligheid en kans op mooie prijzen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Radio Zuidrand.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Sinds kort staat er een tijdelijk wandelend bos op het gemeenteplein in Edegem. Met de bomen en planten wil het lokaal bestuur tonen wat extra groen kan doen voor de openbare ruimte. Het wandelend bos blijft tot begin november staan. Bezoekers kunnen via een QR-code een korte vragenlijst invullen en hun mening geven. Na de proef krijgen de bomen en planten een vaste plek op andere plaatsen in Edegem. Daar kunnen ze verder groeien.
6: Op zondag 4 oktober is het zover. Boeghout trekt zijn feestkleren aan voor de 95ste jaarmarkt. Van dieren en marktkramers tot verenigingen, muziek, kermis en kinderpret, het centrum wordt één grote gezellige ontmoetingsplek. Met meer dan 100 standhouders wordt het ongetwijfeld een succes. Tijdens de jaarmarkt zijn enkele centrumstraten afgesloten voor alle verkeer. In sommige straten is enkel plaatselijk verkeer toegelaten of geldt een parkeer- of stilstandverbod. Hou rekening met de signalisatie. De bussen van de lijn volgen een aangepaste route.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de drie, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit is een oproep aan alle toekomstige griezelacteurs. Durf jij bezoekers de stuipen op het lijf te jagen? Voor ons Halloween-evenement op 30 en 31 oktober in het Tivolipark te Mechelen zoeken we enthousiaste vrijwilligers. Die willen meehelpen als figurant. Geen ervaring nodig. Professionele grimmen en kostuums worden voorzien. Een unieke ervaring achter de schermen. Heb jij zin om mee te doen? Surf naar www.epicgroep.be. Tag gerust vrienden, familieleden of collega's die hier perfect voor zouden zijn. Wij kijken er naar uit om van je te horen en je te ontmoeten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Hyundai Rust. In de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma. De Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Zuidrand. En je dag kan niet

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Jeugdkoor De Vagebonden uit Edegem organiseert hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Paling in het groen, balletjes in tomatensaus, goulash met frietjes of brood, zelfs een kinderhoek is voorzien. Op 3 oktober kan je eten om 16:30 en 20 uur. En op 4 oktober om 11:30 en om 19 uur. Bestel zeker vooraf. Restaurant, afhaal of levering. Bestellen doe je via www.palingfestival-edegem.be. Dat is www.palingfestival-edegem.be. En geniet van een korting. Jeugdkoor De Vagebonden, hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Op 3 en 4 oktober. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Inwoners van Kontich mogen geen witte huisvuilzakken meer op straat zetten. Sinds 1 september moet huisvuil via de Diftar-container worden aangeboden. Wie toch een witte zak buiten zet, riskeert een procesverbaal voor een foutieve aanbieding of sluikstorten. De gemeente haalde de voorbije dagen nog enkele witte zakken op om hygiënische en veiligheidsredenen. De aanbieders kunnen wel worden opgespoord en beboet. Ongebruikte witte huisvuilzakken kunnen tot 30 november worden ingeleverd bij het gemeentehuis. De aankoopwaarde wordt dan op de Diftar-rekening gestort.
6: Op de flitscamera aan de Linse Steenweg in Hoven staat sinds kort een krat met 6 flessen melk. Wie de flessen daar plaatste en waarom, is niet bekend. Eerder stond er al eens een badeendje op de camera. Hoven telt veel snelheidsboetes. In de eerste 6 maanden van 2025 werden 17.315 snelheidsovertredingen vastgesteld. Dat waren 2.064 boetes per 1000 inwoners, het hoogste cijfer in de provincie. De gemeente verwacht de komende 6 jaar 8,4 miljoen euro aan inkomsten uit verkeersovertredingen.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de 3, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de Charity Day 2 Events. Eén dag, één goed doel. Op zaterdag 4 oktober maken we er samen een bijzondere dag van. Volledig ten voordele van What About Me Dogs. We organiseren twee aparte events, zodat je zelf kan kiezen waarvoor je komt. Event 1, Charity Quiz, van 13:30 tot 17:00. Event nummer 2, kaas, tapas en wijnavond, vanaf 18:00 s'avonds. Inschrijven voor één of beide events, dat kan via www.whataboutmedogs.be. Plaats van gebeuren, De Gam, Kardinaal Kardijnlaan 31A, te Rumst, ter Hagen. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Een middag vol vocale meesterwerken in Mortseldorp. En dat op zondag 18 oktober om 15 uur in de namiddag. De deuren gaan open te 14:30. Daar brengen Marjolein Akke, sopraan, Joy Gonnissen, mezzo-sopraan en Eluwout Akke op piano pure pareltjes. Een middag vol vocale meesterwerken van onder andere Mozart, Brahms, Strauss, Gershwin en Schubert. Locatie Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. De tickets kan je verkrijgen via tickets@roodfluweel.be Orfeo. Contact voor de Orfeo producties, dat kan via info@orfeo.be of op het telefoonnummer 03-449-1687. Ook nog via wilfried.deklein@telenet.be en op het telefoonnummer 04-76-55-86-46. Maar de tickets bestel je via tickets@roodfluweel.be/Orfeo. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: on. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De gemeenteraad van Duffel heeft de renovatie van basisschool Het Kompas in de Nieuwstraat goedgekeurd. De gemeente investeert ruim 1,46 miljoen euro in de werken. Ongeveer 500.000 euro wordt betaald met subsidies van Agion. De school krijgt onder meer nieuwe ramen en deuren en een nieuw ventilatiesysteem. De renovatie moet het energieverbruik verlagen en het comfort in de school verbeteren. Duffel hoopt begin 2027 een aannemer aan te stellen. De werken zouden nog voor de zomervakantie van 2027 starten.
6: De gemeente Boeghout heeft in 5 weken tijd 228 verwilderde duiven gevangen aan het Chef van Hoofdplein. De dieren werden daarna gedood door een gespecialiseerde firma. De vangkooien kregen kritiek omdat sommige inwoners ze niet diervriendelijk vonden. Volgens schepen Nathalie van Puivelde zaten de duiven nooit langer dan 2 of 3 dagen in een kooi. Ze kregen er eten en drinken. De gemeente onderzocht andere oplossingen, zoals anticonceptie in voer en het inzetten van roofvogels. Die bleken niet geschikt. De vangkooien waren een tijdelijke maatregel. Boeghout bekijkt nu hoe het de duivenpopulatie onder controle kan houden.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de 3, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: In woonzorgcentrum Meerminne te Mortsel wonen wel wat bewoners die in meer of mindere mate lijden aan Alzheimer of een andere vorm van dementie. Elke maand zingen een veertigtal mensen samen in het contactkoor. Dat bestaat uit een mix van mensen met en zonder dementie. Eén ding hebben ze gemeen: hun liefde voor zingen. Op donderdag 1 oktober treden ze voor de 10e keer op in de Mark Liebrecht Schouwburg aan de Heilig Kruisstraat 16 te Mortsel. Ze beginnen eraan om 14:30 in de namiddag en de inkom is gratis. Kom eens langs en kom eens luisteren. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Jouw regio, jouw radio. Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 morgens tot 5:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn mooist. De Groene Long van Duffel. De waterbekkens van Waterlink. Het Fort van Duffel. Het Mauriobos. De Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Sinds kort staat er een tijdelijk wandelend bos op het gemeenteplein in Edegem. Met de bomen en planten wil het lokaal bestuur tonen wat extra groen kan doen voor de openbare ruimte. Het wandelend bos blijft tot begin november staan. Bezoekers kunnen via een QR-code een korte vragenlijst invullen en hun mening geven. Na de proef krijgen de bomen en planten een vaste plek op andere plaatsen in Edegem. Daar kunnen ze verder groeien.
6: Op zondag 4 oktober is het zover. Boeghout trekt zijn feestkleren aan voor de 95ste jaarmarkt. Van dieren en marktkramers tot verenigingen, muziek, kermis en kinderpret, het centrum wordt één grote gezellige ontmoetingsplek. Met meer dan 100 standhouders wordt het ongetwijfeld een succes. Tijdens de jaarmarkt zijn enkele centrumstraten afgesloten voor alle verkeer. In sommige straten is enkel plaatselijk verkeer toegelaten of geldt een parkeer- of stilstandverbod. Hou rekening met de signalisatie. De bussen van de lijn volgen een aangepaste route.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de drie, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Reet stelt voor op 17 oktober om 20 uur 's avonds het najaarsconcert. De gastvedettes zijn Doran en Ellis. Het gaat weer de moeite zijn. Daar staan de Reetse concertband Doran en Ellis en dirigent Erik Builegarant voor. Kaarten zijn verkrijgbaar bij André Gillies op het nummer 0475-2362-30. Dat is 0475-2362-30. Plaats van gebeuren, Gildenhuis, Eikenstraat 13, te Reet. En dit op zaterdag 17 oktober om 20 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub VZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Inwoners van Kontich mogen geen witte huisvuilzakken meer op straat zetten. Sinds 1 september moet huisvuil via de Diftar-container worden aangeboden. Wie toch een witte zak buiten zet, riskeert een procesverbaal voor een foutieve aanbieding of sluikstorten. De gemeente haalde de voorbije dagen nog enkele witte zakken op om hygiënische en veiligheidsredenen. De aanbieders kunnen wel worden opgespoord en beboet. Ongebruikte witte huisvuilzakken kunnen tot 30 november worden ingeleverd bij het gemeentehuis. De aankoopwaarde wordt dan op de Diftar-rekening gestort.
6: Op de flitscamera aan de Linse Steenweg in Hoven staat sinds kort een krat met 6 flessen melk. Wie de flessen daar plaatste en waarom, is niet bekend. Eerder stond er al eens een bad-eendje op de camera. Hoven telt veel snelheidsboetes. In de eerste 6 maanden van 2025 werden 17.315 snelheidsovertredingen vastgesteld. Dat waren 2.064 boetes per 1.000 inwoners, het hoogste cijfer in de provincie. De gemeente verwacht de komende 6 jaar 8,4 miljoen euro aan inkomsten uit verkeersovertredingen.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de 3, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zet de jaarmarkt in Boeghout dit jaar goed in. En kom mee quizzen in de tent van de Bunderfeesten aan de Bunderkuste Boeghout. Inschrijven kan door te mailen naar quizbakwalde@gmail.com. Het is de 34ste Bakwalde Studentenquiz op zaterdag 3 oktober voor jong en oud. De start is voorzien om 20 uur 's avonds. De ploegen van 4 personen maximum aan €24 per ploeg. Dus inschrijven doe je via quizbakwalde@gmail.com in de tent van de Bunderfeesten op de Bunderkuste Boeghout op 3 oktober. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Dit is Radio Zuidrand,
3: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids Vonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29. Of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radio.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De gemeenteraad van Duffel heeft de renovatie van basisschool Het Kompas in de Nieuwstraat goedgekeurd. De gemeente investeert ruim 1,46 miljoen euro in de werken. Ongeveer een half miljoen euro wordt betaald met subsidies van Agion. De school krijgt onder meer nieuwe ramen en deuren en een nieuw ventilatiesysteem. De renovatie moet het energieverbruik verlagen en het comfort in de school verbeteren. Duffel hoopt begin 2027 een aannemer aan te stellen. De werken zouden nog voor de zomervakantie van 2027 starten.
6: De gemeente Boeghout heeft in 5 weken tijd 228 verwilderde duiven gevangen aan het Chef van Hoofdplein. De dieren werden daarna gedood door een gespecialiseerde firma. De vangkooien kregen kritiek omdat sommige inwoners ze niet diervriendelijk vonden. Volgens schepen Nathalie van Puivelde zaten de duiven nooit langer dan 2 of 3 dagen in een kooi. Ze kregen er eten en drinken. De gemeente onderzocht andere oplossingen, zoals anticonceptie in voer en het inzetten van roofvogels. Die bleken niet geschikt. De vangkooien waren een tijdelijke maatregel. Boeghout bekijkt nu hoe het de duivenpopulatie onder controle kan houden.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de 3, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Contig Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Contig aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvcontig.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: Klondike Rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Dit is Regio Radio Zuidrand.

Sjoke, ik ben thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik ben kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop in zaal De Willig, Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Sinds kort staat er een tijdelijk wandelend bos op het gemeenteplein in Edegem. Met de bomen en planten wil het lokaal bestuur tonen wat extra groen kan doen voor de openbare ruimte. Het wandelend bos blijft tot begin november staan. Bezoekers kunnen via een QR-code een korte vragenlijst invullen en hun mening geven. Na de proef krijgen de bomen en planten een vaste plek op andere plaatsen in Edegem. Daar kunnen ze verder groeien.
6: Op zondag 4 oktober is het zover. Boeghout trekt zijn feestkleren aan voor de 95ste jaarmarkt. Van dieren en marktkramers tot verenigingen, muziek, kermis en kinderpret, het centrum wordt één grote gezellige ontmoetingsplek. Met meer dan 100 standhouders wordt het ongetwijfeld een succes. Tijdens de jaarmarkt zijn enkele centrumstraten afgesloten voor alle verkeer. In sommige straten is enkel plaatselijk verkeer toegelaten of geldt een parkeer- of stilstandverbod. Hou rekening met de signalisatie. De bussen van de lijn volgen een aangepaste route.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de drie, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw agenda, onze muziek.

0: week rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03 460 0682. Dat is sport@boeghout.be of 03 460 0682. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Inwoners van Kontig mogen geen witte huisvuilzakken meer op straat zetten. Sinds 1 september moet huisvuil via de Diftar-container worden aangeboden. Wie toch een witte zak buiten zet, riskeert een procesverbaal voor een foutieve aanbieding of sluikstorten. De gemeente haalde de voorbije dagen nog enkele witte zakken op om hygiënische en veiligheidsredenen. De aanbieders kunnen wel worden opgespoord en beboet. Ongebruikte witte huisvuilzakken kunnen tot 30 november worden ingeleverd bij het gemeentehuis. De aankoopwaarde wordt dan op de Diftar-rekening gestort.
6: Op de flitscamera aan de Linse Steenweg in Hoven staat sinds kort een krat met 6 flessen melk. Wie de flessen daar plaatste en waarom, is niet bekend. Eerder stond er al eens een badeendje op de camera. Hoven telt veel snelheidsboetes. In de eerste 6 maanden van 2025 werden 17.315 snelheidsovertredingen vastgesteld. Dat waren 2.064 boetes per 1.000 inwoners, het hoogste cijfer in de provincie. De gemeente verwacht de komende 6 jaar 8,4 miljoen euro aan inkomsten uit verkeersovertredingen.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de 3, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Een jaarlijks gezellig en kleinschalig marktje. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Artisanale producten, mooie plantjes, prachtige live muziek, kinderanimatie, heerlijke verse soep, huisbereid gebak, lekkere pannenkoeken, warme en koude dranken. Dit allemaal ten voordele van Zevenhuizen VZW. Zaterdag 10 oktober van 10 uur 's morgens tot 17.30 uur 's avonds. De Oogstmarkt aan de Lindelei op het Grasplein achter ontmoetingscentrum De Witte Merel, Lierse Steenweg 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Lucy Lou,

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Tot en met 3 januari 2027 kan je terecht bij de Doe Expo Stinkhond. In het Speelgoedmuseum te Mechelen is er de Doe Expo rond de populaire boekenreeks Stinkhond. Ga in het museum op zoek naar cadeautjes voor Stinkhond zijn vrienden en speel nadien op de grote vuilnisbelt met onder andere een knikkerbaan, een doolhof en een leeshoek. De ideale uitstap voor hondsdolle pret. Openingsuren van het Speelgoedmuseum van Mechelen zijn van dinsdag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 17 uur. De locatie is het station van Mechelen aan de Kiss en de Ridezone aan de Koning Albertplein 2B. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidland.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De gemeenteraad van Duffel heeft de renovatie van basisschool Het Kompas in de Nieuwstraat goedgekeurd. De gemeente investeert ruim 1,46 miljoen euro in de werken. Ongeveer 500.000 euro wordt betaald met subsidies van Agion. De school krijgt onder meer nieuwe ramen en deuren en een nieuw ventilatiesysteem. De renovatie moet het energieverbruik verlagen en het comfort in de school verbeteren. Duffel hoopt begin 2027 een aannemer aan te stellen. De werken zouden nog voor de zomervakantie van 2027 starten.
6: De gemeente Boeghout heeft in 5 weken tijd 228 verwilderde duiven gevangen aan het Chef van Hoofdplein. De dieren werden daarna gedood door een gespecialiseerde firma. De vangkooien kregen kritiek omdat sommige inwoners ze niet diervriendelijk vonden. Volgens schepen Nathalie van Puivelde zaten de duiven nooit langer dan 2 of 3 dagen in een kooi. Ze kregen er eten en drinken. De gemeente onderzocht andere oplossingen, zoals anticonceptie in voer en het inzetten van roofvogels. Die bleken niet geschikt. De vangkooien waren een tijdelijke maatregel. Boeghout bekijkt nu hoe het de duivenpopulatie onder controle kan houden.
5: Morgen, donderdag, wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er is geregeld bewolking en vooral in de eerste helft van de dag zijn enkele buien mogelijk. Het wordt maximaal ongeveer 20 graden. Vrijdag begint met wolken, maar geleidelijk komt de zon er vaker door. Het blijft zo goed als droog en we halen opnieuw zo'n 20 graden. Zaterdag wordt de beste dag van de drie, met geregeld zon en slechts wat hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Chefs on Wheels Music and Food Truck Festival te Lint. Praktische info, de locatie. Aan het Oudstrijdersplein. De data 3 en 4 oktober. Op zaterdag van 14 tot 22 uur. En op zondag van 12 tot 21 uur. De toegang is gratis. Er is kindergriemen, een springkasteel. En ruimte om veilig te spelen en te genieten. Chefs on Wheels is een laagdrempelig familiefestival waar iedereen zich welkom voelt. Samen maken we er een feest van. Chefs on Wheels brengt mensen samen. En dit op 3 en 4 oktober in Lint. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: De mooiste muziek, het beste gevoel, Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de herfstwandeling, de schoorsteen van Mortsel. En dat op woensdag 11 november om 13 uur op de middag. Grijp nu je kans om deze historische buurtwandeling te beleven. De lokale vereniging Raak Edegem nodigen je van harte uit voor de herfstwandeling de schoorsteen van Mortsel. Afspraak 11 november om 13 uur op de middag op de parking van de IDA Mortelmanstraat in Edegem. We kijken over de berm, herdenken het bombardement van 5 april 1943, bewonderen de erfgoedwoningen en ontrafelen de geschiedenis van Agfa Gevaert. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 70s at 7.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.
2: 70s at 7.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Stefan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: on. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: precies. Een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Pan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17:00 wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.